0: Ik ging naar school naar gewaad, dat maak ik ging naar school naar na maat. Ja, wat laat hem ik. Hoe lang zit ik man, ik zeg ik man naar de eerste waar, na schaam ik man, ik zie ik, ik zie ik zie niet zo om.
1: Toch,
0: na schaam ik. Na schaam ik, na schaam ik, na schaam ik, in het jaar te maken zie je dat ze met de tang gaan met anders gaan. In de kwaad te hangen. Door het jaar dat ik me op een gekomen heb, dat ik me op een gekomen heb, dat ik me op een ik nou ga zoeken te kiemen, en ik waag het te gooien kon alleen, kon ik wat zorgen. Dat kon ik lang niet meer naar Kratago, onrachtig te doen vloog. En dat schoen me ook zo aan, dat schoen ik wel naar Berlin naakt. Dus ik ging hem geen ampel toet. Eileen en ik nu niet, ik dit natuurlijk zo. Ik wil dat ik een pakstuk. Ik ga me pilgrijen. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ik ga een zoetgroep. Ja, aan de stand te schokken. Ik ga maar zien dat pas schiet. Eileen en ik boek dat schoon. Ja, daar moet ik zo, ik zie het ook niet afgeschrokken, ik heb het niet afgeschrokken. Daar nog wat om ik zie het ook zien, hoe je het nu bent, zo is het. Ik zou niet doen, ik zie het niet afgeschrokken.